leren. Zo is het en zo blijft het al. Trollen, aber brauchen al. Een bissele, een spessele. En er reicht bestimmt kein Gläsle. Oh, wenn man heimkommt, seid man zur Frau.